dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost het hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
6: Dag Robert. Stoeren we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze klanen is roekbaar.
7: Hallo.
6: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
8: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
11: Goedemorgen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
12: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
11: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie en ook de stadstoezichters hebben bij een grootschalige controleactie tegen sluikstort en zwerfvuil 133 gasprocessen verbaal opgesteld. Tijdens de actie werden 525 personen en 160 voertuigen gecontroleerd. Er werden onder meer boetes uitgeschreven voor het weggooien van sigarettenpeuken, blikjes en vuilniszakken, maar ook voor wildplassen. Daarnaast stelde de politie 9 drugsinbreuken en 200 verkeersovertredingen vast. Ook een drugdealer en een fietsdief werden op hete daad betrapt. De actie maakte deel uit van de Week van de Handhaving. Volgens de stad Antwerpen blijft streng optreden noodzakelijk. Vorig jaar werden in Antwerpen ruim 12.000 gasdossiers rond netheid geregistreerd, waarvan meer dan 4.200 voor sluikstorten. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020. In de haven van Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie 2 containers ontdekt met pallets die doordringd waren met cocaïne. In totaal werden bijna 3500 zakken van telkens 15 kilogram aangetroffen. Volgens de eerste analyse kan daar meer dan 1 ton cocaïne met een zeer hoge zuiverheid uit worden gehaald. De exacte hoeveelheid wordt nog berekend. De ontdekking kwam er na maandenlang onderzoek naar internationale drughandel onder leiding van de onderzoeksrechter in Bergen. 4 verdachten zijn intussen aangehouden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en de invoer van de cocaïne. De operatie gebeurde in samenwerking met de Antwerpse Federale Gerechtelijke Politie en de douane. Brasschaat staat een uitzonderlijke luxe villa te koop met een geschatte waarde van om en bij 25 miljoen euro. De woning Flanders House heeft een bewoonbare oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter en ligt op een domein van 1,7 hectare. De villa beschikt over 4 slaapkamers, 5 badkamers, een wellnessruimte en ook een thuisbioscoop. Opvallend is het binnenzwembad dat volledig onder een beweegbare vloer kan verdwijnen. Ondergronds is er een parkeergarage voor 10 wagens, inclusief een eigen wasplaats. De villa zou eigendom zijn van zakenman Wim van Pundert, die zijn fortuin maakte in de kampersector. Na ruim 3 jaar bouwen staat het pand nu alweer te koop. Volgens makelaar Rodenburg Immobiliën hebben zich al verschillende kandidaatkopers gemeld.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25

0: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
3: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
6: Bus op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
5: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
5: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
8: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
5: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
9: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
5: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maxima rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Politie zonder grens gaat de komende maanden extra controleren op de verlichting van de voertuigen. Niet alleen auto's en motoren, maar ook fietsen, bromfietsen en elektrische steps worden namelijk gecontroleerd. De actie sluit aan bij de Nacht van de Duisternis die doorgaat op 10 oktober. Politie wil weggebruikers eraan herinneren hoe belangrijk goede verlichting wel is tijdens de donkere maanden. Daarna wordt gecontroleerd of alle lichten correct werken en bestuurders voldoende zichtbaar zijn. Politie zonder grens roept iedereen op om de verlichting nu al na te kijken. Want in het donker is het belangrijk om niet alleen goed te zien, maar ook goed gezien te worden. De gemeente Brecht gaat in 2027 riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Luikstraat en de Tilburgbaan. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. In de Luikstraat wordt tussen de Veldstraat en huis nummer 3B een nieuwe riolering aangelegd en krijgt de rijweg ook nieuw asfalt. In de Tilburgbaan wordt namelijk gewerkt tussen de Van Putstraat en de Vaartstraat. Daar komen ook nieuwe rioleringen en grachten om regenwater op te vangen. Volgens Schepen van Openbare Werken, Daan de Veuster, worden beide projecten gebundeld om kleinere rioleringswerken sneller uit te voeren. De werken moeten de waterkwaliteit verbeteren en meer woningen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Op zondag 18 oktober organiseert werkgroep Heuvels opnieuw de jaarlijkse dierenwijding aan de Kapel van de Heuvels in de Waterstraat in Capelle. De voormiddag begint om 10 uur met een paardenwandeling door het Elsenbos. Om 11 uur volgt dan de vrijblijvende misviering en om 20 voor 12 worden de dieren gewijd op het grasveld achter de kapel. Alle dieren zijn welkom, van honden en katten tot paarden, konijnen en vogels. De horenblazers van Fugamus zorgen voor de muzikale omlijsting en elk gewijd dier krijgt samen met zijn baasje een kleine verrassing. Ook bezoekers zonder huisdier zijn welkom. De toegang is gratis.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
1: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
3: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
1: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simons.
4: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting in begroting van voorlopig 12e is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
1: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
1: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
6: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
1: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een hevige brand in de Sint-Andriestraat in Antwerpen is gisteren een vrouw van 25 zwaar gewond geraakt. Het vuur ontstond kort voor het middaguur in een appartement op de eerste verdieping in een gebouw op de hoek met de Nationale Straat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Twee huisdieren, twee katten, hebben het vuur niet overleefd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de interventie was de Nationale Straat tijdelijk

0: nam de politie namaakartikelen in beslag, waaronder Pokémon- en FIFA-kaarten, aanstekers en speelgoed. Voor alle inbreuken zijn processen verbaal opgesteld. Een honderdtal advocaten, magistraten en justitiemedewerkers heeft het voorbije weekend vrijwillig een nacht doorgebracht in de nieuwe Antwerpse gevangenis De Kade. Ze leefden daar als geïnterneerden, dat wil zeggen alleen op cel, zonder gsm en met dagelijks 1 uur wandeling. De deelnemers zeggen dat ze wilden ervaren wat opsluiting met mensen doet. De gevangenis opent begin november en moet de overvolle Begijnenstraat ontlasten. Door een tekort aan cipiers kunnen daar eerst maar 86 gedetineerden terecht, terwijl de Kade 440 cellen telt.
1: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Bratsgaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
3: In deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
4: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
6: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach, als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Goedemorgen. Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
9: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
8: Er kan ook hinder zijn bij je afhaal, ophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
10: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
8: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
11: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de drie punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
8: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerp met 5-1 en pakt zijn vierde overwinning op rij. Westerlo staat zesde, Antwerp is dertiende. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren is een bromfietser van 16 gecrashed tegen de gevel van een kruidenierswinkel nadat hij voor de politie op de vlucht was geslagen. Hij reed volgens de agenten meer dan 80 km per uur over fietspaden en trottoirs en bracht heel wat weggebruikers in gevaar. De jonge man raakte gewond aan zijn knie en pols en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn nummerplaat bleek ook gestolen en een speekseltest wees op drugsgebruik. En ook had hij geen rijbewijs. De politie nam de bromfiets, de GSM, de nummerplaat en het geld dat de jongen bij zich had in beslag. Op de zogeheten claimerlijst van de Antwerpse politie, de lijst met gereputeerde overlastplegers, staat ook een medewerker van de Free Clinic. De man werkt daar als peer coach en begeleidt mensen met verslavingsproblemen of zonder woning en dat vanuit zijn eigen ervaring met het leven op straat. Free Clinic bevestigt zijn aanwezigheid op de lijst. Daar staan trouwens een duizendtal personen op. Niet iedereen op die lijst is nog permanent in Antwerpen-Noord of behoort vandaag nog tot de groep van overlastplegers. De Oelegem-Steenweg in Wommelgem is na 10 maanden werken volledig vernieuwd en opnieuw open voor alle verkeer. De weg kreeg brede fietspaden, 2 amfibietunnels en nieuwe LED-verlichting. Later deze maand komen er nog 159 bomen bij. De maximumsnelheid op de Steenweg is voortaan 50 km per uur. En schepen Alex Helzen kondigt aan dat er strenge politiecontroles zullen zijn op die snelheidslimiet. Brasschaat zoekt inwoners die willen meewerken aan een nieuwe toeristische campagne. De gemeente gaat deze herfst foto's en video's maken om Brasschaat als wandel- en fietsgemeente te promoten. De opnames zijn gepland op 29 of 30 oktober en ook op 10 november, onder meer in het gemeentepark in De Mik en De Uitlegger. Wandelaars, fietsers, gezinnen en andere geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via het mailadres ondernemen@brasschaat.be.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: en weer van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evie de Witte.
2: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
1: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdagavond een man gewond geraakt. De ruzie ontstond rond 11:30 in de buurt van de Italië-lei en er waren meerdere personen betrokken. Een man van 43 liep een steekwonde op aan het hoofd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde gelukkig niet in levensgevaar. De politie heeft intussen één persoon opgepakt. Het gerechtelijk labo heeft ook de plaats van de feiten onderzocht. Politie Antwerpen en Stadstoezicht hebben voor het weekend in alle 6 Antwerpse politieregio's gecontroleerd op sluikstort en zwerfvuil. 525 personen en 160 voertuigen zijn gecontroleerd en er zijn 133 gas-PV's uitgeschreven voor onder meer zwerfvuil, sluikstort en wildplassen. Daarnaast stelde de politie tijdens dezelfde actie 9 processen verbaal op voor drugsbezit en betrapte ze een dealer en een fietsdief op heterdaad. Ook zijn 200 verkeersinbreuken vastgesteld. Ook de partij Groen dient bij de provincie-gouverneur nu klacht in tegen de preventieve arrestaties van zogeheten claimers in Antwerpen. De politie kan mensen oppakken uit een lijst van zware overlastplegers, ook als ze op dat moment geen overlast veroorzaken. Groen vraagt om de richtlijn tijdelijk te schorsen tot er een juridische toetsing is gebeurd. Volgens fractieleider Van den Bergen laat de wet een aanhouding alleen toe bij concrete verstoring van de openbare orde. Eerder diende ook de Liga voor Mensenrechten al klacht in tegen de aanpak. Samana Bunt in Ekeren viert 60 jaar inzet voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Wat in 1966 begon als een vrijwilligersgroep, is intussen uitgegroeid tot een gemeenschap die honderden mensen ondersteunt met activiteiten, ontmoetingen en praktische hulp. Het district zette de vereniging tijdens een viering in het districtshuis in de Bloemetjes. Samana Bunt kreeg een oorkonde en een pluim voor het jarenlange engagement.

0: mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het toch gewoon naar Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
8: Dat was tussen 10:30 en 11:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles, glas, overal. Het was een serieuze ravage.
7: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
9: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
7: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. De kok riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen, bij Rotterdam, is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend. Maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen, tot 20 graden dan.
10: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10:00 tot 1:00 zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een hevige brand in de Sint-Andriestraat in Antwerpen is gisteren een vrouw van 25 zwaar gewond geraakt. Het vuur ontstond kort voor het middaguur in een appartement op de eerste verdieping in een gebouw op de hoek met de Nationale Straat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Twee huisdieren, twee katten, hebben het vuur niet overleefd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de interventie was de Nationale Straat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Een pas getrouwd koppel uit Antwerpen is tijdens de terugreis van hun Italiaanse huwelijk bestolen in Rome. Op een bewaakte parking werd een autoruit ingeslagen en verdwenen de trouwjurk, twee kostuums en een audio- en videogastenboek met boodschappen van familie en vrienden. De bruid en bruidegom zijn erg aangeslagen, vooral door de grote emotionele waarde van de spullen. De bruidegom heeft al tientallen stomerijen in Rome gecontacteerd in de hoop om de trouwkleren op die manier terug te vinden. Een honderdtal advocaten, magistraten en justitiemedewerkers heeft het voorbije weekend vrijwillig een nacht doorgebracht in de nieuwe Antwerpse gevangenis, de Kade. Ze leefden daar als geïnterneerden, dat wil zeggen alleen op cel, zonder gsm en met dagelijks 1 uur wandeling. De deelnemers zeggen dat ze wilden ervaren wat opsluiting met mensen doet. De gevangenis opent begin november en moet de overvolle Begijnenstraat ontlasten. Door een tekort aan cipiers kunnen daar eerst maar 86 gedetineerden terecht, terwijl de Kade 440 cellen telt. Tijdens de tiendaagse van de gezondheid heeft psychiatrisch centrum Amedeus in Mortsel de deuren geopend voor het publiek. Bezoekers konden de instelling bekijken en praten met zorgverleners, patiënten en ervaringsdeskundigen. Zorggroep Multiversum wilde op die manier tonen hoe psychische zorg in de praktijk verloopt. De opendeurdag moest ook helpen om misverstanden over die zorg uit de wereld te helpen.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
3: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. Al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
5: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft dit symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
7: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
5: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren is een bromfietser van 16 gecrashed tegen de gevel van een kruidenierswinkel nadat hij voor de politie op de vlucht was geslagen. Hij reed volgens de agenten meer dan 80 km per uur over fietspaden en trottoirs en bracht heel wat weggebruikers in gevaar. De jonge man raakte gewond aan zijn knie en pols en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn nummerplaat bleek ook gestolen en een speekseltest wees op drugsgebruik. En ook had hij geen rijbewijs. De politie nam de bromfiets, de GSM, de nummerplaat en het geld dat de jongen bij zich had in beslag. Bij een controle in een dagwinkel aan de Frank Kraaibeckslaan in Deurne heeft de politie illegale handel vastgesteld. Agenten troffen 35 wegwerpveeps en 94 potjes snus aan. Sommige producten waren vervallen of bevatten uitzonderlijk veel nicotine. Ook nam de politie namaakartikelen in beslag, waaronder Pokémon- en FIFA-kaarten, aanstekers en speelgoed. Voor alle inbreuken zijn processen verbaal opgesteld. Politie Antwerpen en Stadstoezicht hebben voor het weekend in alle 6 Antwerpse politieregio's gecontroleerd op sluikstort en zwerfvuil. 525 personen en 160 voertuigen zijn gecontroleerd en er zijn 133 gas-PV's uitgeschreven voor onder meer zwerfvuil, sluikstort en wildplassen. Daarnaast stelde de politie tijdens dezelfde actie 9 processen verbaal op voor drugsbezit en betrapte ze een dealer en een fietsdief op heterdaad. Ook zijn 200 verkeersinbreuken vastgesteld. De Oelegem-Steenweg in Wommelgem is na 10 maanden werken volledig vernieuwd en opnieuw open voor alle verkeer. De weg kreeg brede fietspaden, 2 amfibietunnels en nieuwe LED-verlichting. Later deze maand komen er nog 159 bomen bij. De maximumsnelheid op de Steenweg is voortaan 50 km per uur. En schepen Alex Helzen kondigt aan dat er strenge politiecontroles zullen zijn op die snelheidslimiet.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei.
2: Een Hollander begot. Maar wel een sympathieke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degene die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
6: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
7: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
8: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
10: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
11: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
9: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tienen, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
12: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
9: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
3: De radio van bij ons. Dit is Park.
13: Yo, hey, check this out.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdagavond een man gewond geraakt. De ruzie ontstond rond 11:30 in de buurt van de Italiëlei en er waren meerdere personen betrokken. Een man van 43 liep een steekwonde op aan het hoofd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde gelukkig niet in levensgevaar. De politie heeft intussen één persoon opgepakt. Het gerechtelijk labo heeft ook de plaats van de feiten onderzocht. Op de zogeheten claimerlijst van de Antwerpse politie, de lijst met gereputeerde overlastplegers, staat ook een medewerker van de Free Clinic. De man werkt daar als peer coach en begeleidt mensen met verslavingsproblemen of zonder woning. En dat vanuit zijn eigen ervaring met het leven op straat. Free Clinic bevestigt zijn aanwezigheid op de lijst. Daar staan trouwens 1000 personen op. Niet iedereen op die lijst is nog permanent in Antwerpen-Noord of behoort vandaag nog tot de groep van overlastplegers. Ook de partij Groen dient bij de provincie-gouverneur nu klacht in tegen de preventieve arrestaties van zogeheten claimers in Antwerpen. De politie kan mensen oppakken uit een lijst van zware overlastplegers, ook als ze op dat moment geen overlast veroorzaken. Groen vraagt om de richtlijn tijdelijk te schorsen tot er een juridische toetsing is gebeurd. Volgens fractieleider Van den Bergen laat de wet een aanhouding alleen toe bij concrete verstoring van de openbare orde. Eerder diende ook de Liga voor Mensenrechten al klacht in tegen de aanpak. Tijdens de tiendaagse van de gezondheid heeft psychiatrisch centrum Amedeus in Mortsel de deuren geopend voor het publiek. Bezoekers konden de instelling bekijken en praten met zorgverleners, patiënten en ervaringsdeskundigen. Zorggroep Multiversum wilde op die manier tonen hoe psychische zorg in de praktijk verloopt. De opendeurdag moest ook helpen om misverstanden over die zorg uit de wereld te helpen.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
2: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.
3: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren is een bromfietser van 16 gecrashed tegen de gevel van een kruidenierswinkel nadat hij voor de politie op de vlucht was geslagen. Hij reed volgens de agenten meer dan 80 km per uur over fietspaden en trottoirs en bracht heel wat weggebruikers in gevaar. De jonge man raakte gewond aan zijn knie en pols en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn nummerplaat bleek ook gestolen en een speekseltest wees op drugsgebruik. En ook had hij geen rijbewijs. De politie nam de bromfiets, de GSM, de nummerplaat en het geld dat de jongen bij zich had in beslag. Bij een hevige brand in de Sint-Andriestraat in Antwerpen is gisteren een vrouw van 25 zwaar gewond geraakt. Het vuur ontstond kort voor het middaguur in een appartement op de eerste verdieping in een gebouw op de hoek met de Nationale Straat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Twee huisdieren, twee katten, hebben het vuur niet overleefd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de interventie was de Nationale Straat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Brasschaat zoekt inwoners die willen meewerken aan een nieuwe toeristische campagne. De gemeente gaat deze herfst foto's en video's maken om Brasschaat als wandel- en fietsgemeente te promoten. De opnames zijn gepland op 29 of 30 oktober en ook op 10 november. Onder meer in het gemeentepark in De Mik en De Uitlegger. Wandelaars, fietsers, gezinnen en andere geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via het mailadres ondernemen@brasschaat.be. Samana Bunt in Ekeren viert 60 jaar inzet voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Wat in 1966 begon als een vrijwilligersgroep, is intussen uitgegroeid tot een gemeenschap die honderden mensen ondersteunt met activiteiten, ontmoetingen en praktische hulp. Het district zette de vereniging tijdens een viering in het districtshuis in De Bloemetjes. Samana Bunt kreeg een oorkonde en een pluim voor het jarenlange engagement.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze taart voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al railschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging ook al uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Braschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Braschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer, een man van 67, is op het zebrapad aangereden door een auto die richting Capelle reed. De bestuurder van die auto pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem na een zoekactie korte tijd later opsporen en oppakken. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de aanrijding. Bij een zwaar ongeval op de Bredabaan in Wustwezel zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een auto met 3 inzittenden botste tegen een verlichtingspaal. 2 van die inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Alle 3 zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, dat onderzoek loopt volop. Door de ACOD-staking is er vandaag hinder bij de verschillende stadsdiensten in Antwerpen. De huisvuilophaling is verstoord in delen van Deurne, Berchem, Antwerpen, Borgerhout en Borsbeek en enkele recyclageparken zijn gesloten. Een kwart van de stedelijke scholen is helemaal of gedeeltelijk dicht en de kinderopvang werkt met beperkte bezetting. Ook sommige zwembaden en sporthallen zijn ofwel gesloten of sluiten vroeger de deuren. Bibliotheken, cultuurcentra en stadsloketten blijven vandaag wel open. De Antwerpse politie heeft haar richtlijn over de aanhouding van zogeheten claimers verduidelijkt na kritiek van de vakbonden. Alleen op die lijst van overlastplegers staan volstaat niet. Er moet duidelijk wel sprake zijn van een overlastfeit of van concrete aanwijzingen dat iemand er een voorbereidt. Elke aanhouding moet noodzakelijk en proportioneel zijn. De politievakbond is tevreden en zegt dat dit is wat ze had gevraagd. Er is vandaag geen GFT-ophaling in Braschaat door ziekte bij een aantal chauffeurs. De ophaling is verplaatst naar morgen, dinsdag 13 oktober. De verschuiving staat los van de nationale actiedag. Het restafval in de rode zone wordt vandaag wel opgehaald en het recyclagepark is gewoon geopend.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
2: Een goedemiddag. Zelfstandigen uit Paters van de Leijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
3: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de Leijzen. De app en websites doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een stunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
4: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer, een man van 67, is op het zebrapad aangereden door een auto die richting Capelle reed. De bestuurder van die auto pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem na een zoekactie korte tijd later opsporen en oppakken. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de aanrijding. Aan nachtclub Icon in Antwerpen gebeurt vandaag een reconstructie van de dodelijke schietpartij die daar plaatsvond in juli. Een man van Surinaamse origine uit het Kempense Geel is daarbij om het leven gekomen na een ruzie op de parking. De reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over de feiten en de precieze rol van alle betrokkenen. De hoofdverdachte, gekend als Boeru, een man van 59, zit nog altijd in de cel. De Waaslandtunnel is deze week op maandag, woensdag en donderdag telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring en de Kennedy-tunnel. Ook de Sint-Anna-tunnel of voetgangerstunnel sluit maandag en donderdag tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Wegen en verkeer voert daar onderhoud uit aan liften en roltrappen. Er is vandaag geen GFT-ophaling in Brasschaat door ziekte bij een aantal chauffeurs. De ophaling is verplaatst naar morgen, dinsdag 13 oktober. De verschuiving staat los van de nationale actiedag. Het restafval in de rode zone wordt vandaag wel opgehaald en het recyclagepark is gewoon geopend. In Mortsel zijn herstellingswerken gestart aan het dak van het stadhuis. Eerst worden de stellingen geplaatst, daarna volgt de eigenlijke dakherstelling. Over de duur van de werken is voorlopig geen verdere informatie bekendgemaakt.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schatteke, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zeg
1: de. Ja, de Robert pakt zijn een tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
5: Een goedemiddag. Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
6: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
5: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt van Petegem.
7: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten en we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
5: De Wever zijn deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté. Zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een zwaar ongeval op de Bredabaan in Wustwezel zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een auto met 3 inzittenden botste tegen een verlichtingspaal. 2 van die inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Alle 3 zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, dat onderzoek loopt volop. Bij een hevige brand in de Sint-Andriestraat in Antwerpen is gisteren een vrouw van 25 zwaar gewond geraakt. Het vuur ontstond kort voor het middaguur in een appartement op de eerste verdieping in een gebouw op de hoek met de Nationale Straat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. 2 huisdieren, 2 katten, hebben het vuur niet overleefd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de interventie was de Nationale Straat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Door de ACOD-staking is er vandaag hinder bij de verschillende stadsdiensten in Antwerpen. De huisvuilophaling is verstoord in delen van Deurne, Berchem, Antwerpen, Borgerhout en Borsbeek en enkele recyclageparken zijn gesloten. Een kwart van de stedelijke scholen is helemaal of gedeeltelijk dicht en de kinderopvang werkt met beperkte bezetting. Ook sommige zwembaden en sporthallen zijn ofwel gesloten of sluiten vroeger de deuren. Bibliotheken, cultuurcentra en stadsloketten blijven vandaag wel open. Brasschaat zoekt inwoners die willen meewerken aan een nieuwe toeristische campagne. De gemeente gaat deze herfst foto's en video's maken om Brasschaat als wandel- en fietsgemeente te promoten. De opnames zijn gepland op 29 of 30 oktober en ook op 10 november. Onder meer in het gemeentepark in de Mik en de Uitlegger. Wandelaars, fietsers, gezinnen en andere geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via het mailadres ondernemen@brasschaat.be. In Schoten is het Ransuilbos langs de Ransuildreef geopend als speelbos voor kinderen. De gemeente kocht het terrein al in 2020, maar door asbestvervuiling duurde het 6 jaar voor het speel klaar was. Het bos is dag en nacht toegankelijk en moet ook jeugdbewegingen een plek bieden voor bosspelen. Scouts den 62 en de Giro-groep van Ter Donk mochten het bos als eerste verkennen.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielse en Zonen is niks te veel. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: via de app, je smart speaker, online en op FM. Dit is Park.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Een goede avond. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien getuigden wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed, waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wevers' deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer, een man van 67, is op het zebrapad aangereden door een auto die richting Capelle reed. De bestuurder van die auto pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem na een zoekactie korte tijd later opsporen en oppakken. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de aanrijding. Aan nachtclub Icon in Antwerpen gebeurt vandaag een reconstructie van de dodelijke schietpartij die daar plaatsvond in juli. Een man van Surinaamse origine uit het Kempense Geel is daarbij om het leven gekomen na een ruzie op de parking. De reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over de feiten en de precieze rol van alle betrokkenen. De hoofdverdachte, gekend als Bourou, een man van 59, zit nog altijd in de cel. De Antwerpse politie heeft haar richtlijn over de aanhouding van zogeheten claimers verduidelijkt na kritiek van de vakbonden. Alleen op die lijst van overlastplegers staan volstaat niet. Er moet duidelijk wel sprake zijn van een overlastfeit of van concrete aanwijzingen dat iemand er een voorbereidt. Elke aanhouding moet noodzakelijk en proportioneel zijn. De politievakbond is tevreden en zegt dat dit is wat ze had gevraagd. Een honderdtal advocaten, magistraten en justitiemedewerkers heeft het voorbije weekend vrijwillig een nacht doorgebracht in de nieuwe Antwerpse gevangenis De Kade. Ze leefden daar als geïnterneerden, dat wil zeggen alleen op cel, zonder gsm en met dagelijks 1 uur wandeling. De deelnemers zeggen dat ze wilden ervaren wat opsluiting met mensen doet. De gevangenis opent begin november en moet de overvolle Begijnenstraat ontlasten. Door een tekort aan cipiers kunnen daar eerst maar 86 gedetineerden terecht, terwijl De Kade 440 cellen telt. De Waaslandtunnel is deze week op maandag, woensdag en donderdag telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring en de Kennedy-tunnel. Ook de Sint-Anna-tunnel of voetgangerstunnel sluit maandag en donderdag tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Wegen en verkeer voert daar onderhoud uit aan liften en roltrappen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
2: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
2: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt?
6: Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè?
5: En dan bleek dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
10: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
9: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belang-kopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
11: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
12: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dag Robert, storen we niet?
1: Nee, kom binnen.
0: Onze kleine is roekbaar.
1: Hallo.
0: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
1: 1924 euro.
2: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
3: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93.
4: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Een goede avond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
7: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
6: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten, zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Braschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Braschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever?
1: Dan zit je hier goed.
0: Dit is Park.
1: Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

Gaan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons. Van bij ons.

0: tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Een goede avond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
3: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
2: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crash uitbaat.
4: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme, professionele mensen met de juiste diploma's, hè, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is, bijvoorbeeld.
2: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vast zat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

0: Geen enkel radiostation draait meer muziek dan wij doen. Dit is Park, de radio van bij ons.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: en weer van 11 uur.
1: Een goede avond. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Carla Trey lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Kijk ik dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat meldt de Franse president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en was betrokken bij brandstofsmokkel. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
3: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
2: Een goeie nacht. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
3: Kijk je dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting, misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
2: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om het leven en al honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons. Van bij ons.

vieni via di qui.

zien, maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.